tellement. Oh yeah, que. Tell her. Oh yeah, que.

0: espresso. Ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.
1: Ladies and gentlemen.
2: Yeah, sing my name, man.
3: Gion. We are Galaxy Radio.
4: Turn this up.
3: Listen anywhere on our free radio app.
5: Or online at galaxy.radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774.
6: This is Galaxy. It's 3 a.m.
7: Yeah, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
7: You know the station.
0: On FM and digital radio.
8: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
7: Let's go.
0: 24 hours a day.
5: We are Galaxy.
9: Ladies and gentlemen,
10: now I'm back.
11: Turn it up.
12: Music up loud.

Ik kan een opzetje zetten op je track bij de volgende lakje, man. Er zijn serieuze blikken op het veld, waarom lachen we? Maar soms zijn die serieuze blikken niet eens Jussu. Yo, taf je me? Laat ze leren hoe je blauw moet loesoe.

0: boterhammen nog niet op? Na de lunch weer opstarten? Of nog geen zin om aan het werk te gaan? Laat Lucinda je motiveren. Lucinda neemt je elke werkdag na de lunch mee. Tot 2. Met de dikste bangers en Lucinda's throwback of the day. Lucinda Sedok. Elke werkdag tussen 1 en 2. Op Galaxy Radio.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM. Galaxy.
2: About to catch another fight. The apple bottom make him wanna bite. Yeah.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Elke werkdag tussen 10 en 12 neemt Wes je mee naar de lunch. Werken wordt een stuk leuker met de muziek van Wes. Elke werkdag tussen 10 en 12 hier op Galaxy.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM. We are Galaxy.
2: Go, go. Turn it up, yeah.
1: Home for hip-hop, R&B.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: je stopt al je liefde erin. De lekkerste Moxie Mitty. Jouw bakkabana is next level. Pom, bami en natuurlijk jouw niet te evenaren sautosoep.
1: Zo lekker, lekker, lekker.
0: Bijna iedereen uit je directe omgeving kent jouw kookkunsten. Maar hoe laat je de rest van de stad weten dat ze bij jou moeten zijn voor deze lekkernijen? Reclame maken waar de liefhebbers zitten natuurlijk. Daarom adverteer jij op Galaxy, want daar zitten die nieuwe klanten. Dus stel je eigen campagne hier samen en ga naar galaxy.nl, dat is glxy.nl, of bel 085-744-4774. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
2: Hey, yo. Yo, everybody.
3: Back to more hip-hop, R&B, afro and dancehall music.
4: I'm here.
5: Yes, sir.
3: This is Galaxy Radio.
6: Galaxy. Yeah. I run the streets.
7: Yeah.
8: Week.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. Erik van Merrienboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buis, die herstellend is van een ernstige hersenletsel na een fietsongeluk. Van Merrienboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. De matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: Hey, Tony, take that yap out your ass, girl.
6: This is where the biggest stars come to play.
7: Everybody's here.
8: Everybody's right here.
6: We are Galaxy Radio.
5: That's right, we are Galaxy Radio, your number one station for hip-hop and R&B. Richie Styles, Tony Q on the Thursday check-in. Good morning, good morning, good morning! Hey man, you already know we're gonna start it up like this. The baby, babo, baby, it's a crime, Rema. That big, still one of my favorites. It's coming up and coming through for you. But first, the beautiful Tyler with Is It is on the way, alright? Your number one station for hip-hop on R&B in the morning time. It's Throwback Thursday. Thursday. Let's go get it.
9: Let me explain something to you one time, man.
10: We right back.
11: Yeah. Galaxy.
12: Now more hip-hop and R&B.

0: It's Galaxy in the Morning time. Let's load them up. Let's load them up. It's the rule, baby. Ja Rule is on the way for you. Talking about Live It Up. We also got some Cho featuring Zoe in here coming through with the Talat, okay? Good morning, good morning, good morning. We're going to load it up, baby. Load them up.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Boterhammen nog niet op? Na de lunch weer opstarten? Of nog geen zin om aan het werk te gaan? Laat Lucinda je motiveren. Lucinda neemt je elke werkdag na de lunch mee. Tot 2! Met de dikste bangers en Lucinda's throwback of the day. Lucinda's Sedok. Elke werkdag tussen 1 en 2. Op Galaxy Radio.
3: Zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Hey, yo. Yo, everybody.
5: Back to more hip-hop, R&B, Afro and dancehall music.
6: I'm here.
4: Yes, sir.
5: This is Galaxy Radio.
7: Break it down. Waking up. Waking up.
1: Stay awake with Richie and Tony. This is the Galaxy Morning Marathon. Morning Marathon.

bak is leeg, zat waarwasje. Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, met de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet. Ik ben FaceTime, ben een bandiet. Waar was je? Ik

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. Erik van Merrienboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellend is van een ernstige hersenletsel na een fietsongeluk. Van Merrienboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyadh dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. De matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: This is what we do. We play all the music.
7: We go back
8: to the
7: back to
8: the hip-hop.
6: We are Galaxy.
8: Yeah, turn it up a little bit.
6: Galaxy.
9: That's right, you said it, 7 o'clock.
10: This is where the biggest stars come to play.

0: And that's right, you're number one station in the morning time. Loading them up with some John Legend on the way with Who Do You Think You Are? Who Do You Think We Are, huh? Let me see, man. We got some Fresh on the Way featuring KM and Lassa with Bare Minimum. So look out for those big hits, big bangers approaching you in a loading time.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Es una chimba, nadie lo sé como tú. I love it, I love it, yeah. She don't need to lance a back shot, the money, yeah. I love it, I love it. There's no report, see a crash shot, nobody, yeah.
3: Elke werkdag tussen 10 en 12 neemt Wes je mee naar de lunch. Werken wordt een stuk leuker met de muziek van Wes. Elke werkdag tussen 10 en 12, hier op Galaxy.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
1: Wake up with Richie Styles and Tony Q.
6: Who's the best if it's not us?
1: This is the Galaxy Morning Marathon.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zware pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt, zo blijkt uit onderzoek van Zembla. De verslavende opiaten zijn via Telegram en WhatsApp te koop en komen voor een groot deel uit apotheek en ziekenhuizen. Normaal zijn ze alleen op doktersrecept verkrijgbaar vanwege het hoge verslavings- en overdosisrisico. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Hij volgt Jerome Powell op, wiens termijn morgen afloopt. 54 senatoren stemden voor, 45 tegen. Dat is volgens Bloomberg de krapste meerderheid ooit voor een Fed-voorzitter. Warsh is 56 jaar. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.
6: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
7: Yeah, you know the station.
8: This is Galaxy Radio.
7: You know the station.
8: On FM and digital radio.
7: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
8: This is where the biggest stars come to play.
7: Let's go!
8: 24 hours a day.
9: Top of the morning, it's 8 o'clock vibes.
8: Only positive energy and good vibes. All the biggest stars are here.
10: Positive energy.
8: Another hour with all the hits. We are Galaxy Radio.
9: Galaxy Radio. That's right, Galaxy Radio on the check-in. Richie Styles on the check-in. Tony Q on the check-in. Good morning, good morning. Welcome to that 8 o'clock. What's good with it? Some G Herb is on the way with whatever you want. But first, though, Chu coming through with the TGIF. Hold on, man. We won there early, but you know how we do when we do what we do. Look out, though. Your yard knowledge is loading.
11: Biggest. This is Lil Uzi Vert.
12: This Babyface Ray.
13: It's the homie Future. Yeah, Future Hendrix.
14: All the hits on Galaxy Radio.
15: The only station that matters, period.
14: We're doing it for the culture.

0: Top of the morning, it's Galaxy, number one station for hip hop and R&B. Richard Styles, Tony Q on the check in with you. Loading them up. Donnell Jones is coming through. Look out for that in a little bit. But first, man, Lil Clean and Jonah Frazier talking about Fashion Week. That's coming up, coming through, all right? Hold on. Big hits and bangers on your way.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Oké, je stopt al je liefde erin. De lekkerste Moxie Mitty. Jouw bakkabana is next level. Pom, bami en natuurlijk jouw niet te evenaren sautosoep.
3: Zo lekker, lekker, lekker.
2: Bijna iedereen uit je directe omgeving kent jouw kookkunsten. Maar hoe laat je de rest van de stad weten dat ze bij jou moeten zijn voor deze lekkernijen? Reclame maken waar de liefhebbers zitten natuurlijk. Daarom adverteer jij op Galaxy, want daar zitten die nieuwe klanten. Dus stel je eigen campagne je samen en ga naar galaxy.nl, dat is glxy.nl, of bel 085-744-4774.
4: Hallo?
2: Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
5: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
6: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
7: If you ain't up yet, guess we have a problem.
8: Oh, it's a brand new day.
7: Get up with the Galaxy Morning Marathon, weekdays from 6.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na de brandstichting tijdens een demonstratie tegen AZC in Loosdrecht is de Haagse politiek eensgezind. Dit geweld gaat te ver. Asielminister Van den Brink zei met afschuw naar de beelden te hebben gekeken. Premier Jette benadrukte dat zorgen uiten mag, maar geweld gebruiken nooit. Cuba heeft geen diesel en stookolie meer, waardoor Havana te maken heeft met de ergste stroomuitval in tientallen jaren. Het nationale elektriciteitsnet verkeert in kritieke toestand en er zijn geen reserves meer. De VS boden eerder $100 miljoen aan hulp aan, maar blokkeren tegelijk de olietoevoer vanuit Venezuela. Zware pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt, zo blijkt uit onderzoek van Zembla. De verslavende opiaten zijn via Telegram en WhatsApp te koop en komen voor een groot deel uit apotheken en ziekenhuizen. Normaal zijn ze alleen op doktersrecept verkrijgbaar vanwege het hoge verslavings- en overdosisrisico. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Hij volgt Jerome Powell op, wiens termijn morgen afloopt. 54 senatoren stemden voor, 45 tegen. Dat is volgens Bloomberg de krapste meerderheid ooit voor een Fed-voorzitter. Warsh is 56 jaar. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. De matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: Somebody said 9 o'clock, hello.
4: Only positive energy and good vibes. All the biggest stars are here.
6: Positive energy.
4: Another hour with all the hits. We are Galaxy Radio. Galaxy
5: Radio. That's right, Galaxy Radio on the check-in, man. Richard South, Tony Key. What's good with it? The Orr and Christian D's on the way, 1+1. But first, Shavante and Aklena John with After Party. Top of the morning, baby. It's 9 o'clock.
6: Galaxy.
7: Yeah. Hottest station in the city.
8: On Galaxy.radio.
9: All right, now let's get back to that hip-hop.
10: You

0: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
1: Hey, yo. Everybody.
2: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
3: I'm here.
4: Yes, sir.
2: This is Galaxy Radio.
5: Uh-huh.
6: This is the Galaxy Morning Marathon.
7: Turn it up till your speakers pop.
6: With Richie Styles and Tony Q.
8: Hey, what's up? This is Chris Brown.
6: Chris Brown.

1, 2, 1. Going behind you.

0: marathon crew left the building.
1: Goodbye. See you later.
0: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi Jinping hebben vandaag in Beijing ruim 2 uur overleg gevoerd over onder meer Taiwan en de handel. Na het gesprek bezochten zij de Tempel van de Hemel. Vrijdag ontmoeten de twee leiders elkaar opnieuw, waarna Trump weer terugvliegt naar huis. Alle 11 inzittenden van een klein vliegtuig zijn deze week gered na een noodlanding op de Atlantische Oceaan. Het tweemotorige toestel was onderweg van de Bahama's naar Texas toen een motorstoring toesloeg zo'n 130 kilometer uit de kust van Florida. Een helikopter van de luchtmacht en de kustwacht redden de inzittenden. Na de brandstichting tijdens een demonstratie tegen AZC in Loosdrecht is de Haagse politiek eensgezind. Dit geweld gaat te ver. Asielminister Van den Brink zei met afschuw naar de beelden te hebben gekeken. Premier Jette benadrukte dat zorgen uiten mag, maar geweld gebruiken nooit. Cuba heeft geen diesel en stookolie meer, waardoor Havana te maken heeft met de ergste stroomuitval in tientallen jaren. Het nationale elektriciteitsnet verkeert in kritieke toestand en er zijn geen reserves meer. De VS boden eerder $100 miljoen aan hulp aan, maar blokkeren tegelijk de olietoevoer vanuit Venezuela. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
4: Hey, goedemorgen. Het is 10 uur geweest op Galaxy Radio. En het is ook bij jou waarschijnlijk 10 uur geweest op jouw werkdag. En ik ga jou zometeen een hele hoop hits voorschotelen. En ik heb er eentje klaarstaan. Ja, dat is gewoon zo'n goede binnenkomer. Je gaat het zometeen horen. Galaxy Radio.
3: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Een hele goede binnenkomen vandaag. Punta Cana hoorde je Ronnie Flex en DJ Dylan bij Galaxy Radio. Zometeen gaan we Kanye West horen. Preacher Man. Na deze, dit is echt een throwback voor jou. Blackstreet, No Diggity, 1996.
1: Hey, yo.
2: Galaxy Radio.
3: Real hip-hop.
4: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or

De man dropt de laatste nieuwe album. Kanye West hoorde hier, Preacher Man. Zometeen mijn favoriete track. Kehlani, Fold It komt eraan. Wat ook stiekem volgens mij een guilty pleasure is van een hele hoop mannen. Dat zie ik vaak op Instagram voorbij komen. Dat zelfs mannen die track goed vinden. Dit is die van Olivia Dean dus. Die Man I Need. Maar goed, mannen, mocht je dat nummer goed vinden, laat het me zeker weten. En bel ons via 085 029 4x2. Eerst Lowback nog, daar zometeen Kehlani dus.

0: Christina Milaan, 2001, AM, 2 p.m. bij Galaxy Radio. En daarover gesproken, ja, het is nog AM, het is nog vroeg, hè? Dus we mogen nog eventjes. Maar het is wel donderdag en dat betekent dus dat het bijna weekend is. En daar moeten we ons op instellen vandaag. En dat gaan we ook doen, want zometeen Janet Jackson komt eraan. That's the way love goes, naar Fate bij Galaxy Radio. Beetje Spaanse toeren.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Legend achter de draaitafels en een naam in de industrie.
3: En dat was echt pijnlijk, bro.
2: DJ MBA. Zijn hele interview uit Fidi Kjeldum zie je nu op Galaxy TV.
3: Ik zeg het, dat was zo pijnlijk. Als je zeg maar bezig bent en iedereen kijkt naar je van what the fuck. En mensen gaan gewoon weg tijdens je set. Gewoon die hele zaal loopt helemaal leeg gewoon tijdens jouw set.
2: Kijk online op galaxy.tv. Dat is glxy.tv.
4: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
5: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
6: Galaxy. Way back, yeah.
7: You know how I do.
6: Throwback.

0: That's the way love goes.
1: De zus van de man waar onlangs een biografische film over uitkwam. Janet Jackson hoorde je dus. That's the way love goes. En onlangs dus een film over Michael Jackson die uitkwam. Maar spoiler alert. Janet Jackson was daar nergens in te vinden. Namelijk, ze was volledig gewist uit die muziekfilm. Ze komt niet in beeld, wordt niet benoemd alsof ze niet bestaat. Waarom? Dat weten we niet. Maar er gaan wel geruchten rond dat ze enorme kritiek had op zo'n beetje iedere scène. En dat bleek uit meerdere bronnen ook, want ook de minder bekende Jacksons zoals zus Rebby en broer Randy ontbreken in beeld. En ook Michael Jacksons dochter Paris zei: ik hoef hier niks mee te maken te hebben. Het script staat vol met leugens. Geloof hier niks van, gaf ze dus aan. Nou, ik heb de film gezien. Ik ken natuurlijk het verhaal niet helemaal van Michael, maar het was wel een ontzettend goede, leuke film om te kijken. En het gaf wel een inkijkje in zijn leven. Of het allemaal klopt, dat weten we niet. Wat ik wel lastig vind, ook een spoiler alert: het einde is een open einde. Als in, de film eindigt ineens, voor mijn gevoel, halverwege zijn verhaal. Maar gelukkig, er komt een tweede deel aan. En daar ben ik heel blij mee, want ik ging met een soort van leeg gevoel de bioscoop uit, want ineens was die film klaar. En daar was ik gewoon niet zo blij mee. Maar goed. Ja, ik zou wel zeggen, ga hem zeker kijken, want hij is ontzettend goed om te kijken. Hij is leuk, goede film. Maar je mist dus een aantal Jacksons in die film. Zometeen gaan we veel muziek voor je draaien. Zometeen Kaya Imani naar Rema. Soundgasm bij Galaxy Radio.
2: We are Galaxy Radio.
3: You already know.
4: You know my name.
2: We are your daily playlist provider.

Smart Part hoorde je bij Galaxy Radio. Eerder hoorde je dus Dior en Kaya Imani. Rema hoorde je ook nog Soundgasm. En zometeen gaan we veel muziek voor je draaien. En ik ga je straks vertellen welke dat gaan zijn. Maar dat hoor je pas zometeen. Wat ik wel van jou wil weten is... wat is jouw favoriete working track? Wat is jouw plaat waarvan je zegt... ik krijg daar energie van op mijn werkdag? Laat het me weten.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft woensdagavond tijdens het anti-AZC-protest in Loosdrecht 4 mensen aangehouden. Een 33-jarige man werd opgepakt voor openbare dronkenschap. Een 37-jarige man voor het bezitten van vuurwerk en een mes. 2 anderen werden aangehouden voor verstoring van de openbare orde en het hinderen van de politie. Bij noodweer in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn 89 mensen omgekomen en minstens 53 gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen of instortende gebouwen. Tientallen huizen raakten beschadigd en meer dan 100 dieren kwamen om het leven. De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi Jinping hebben vandaag in Beijing ruim 2 uur overleg gevoerd over onder meer Taiwan en de handel. Na het gesprek bezochten zij de Tempel van de Hemel. Vrijdag ontmoeten de twee leiders elkaar opnieuw, waarna Trump weer terugvliegt naar huis. Alle 11 inzittenden van een klein vliegtuig zijn deze week gered na een noodlanding op de Atlantische Oceaan. Het 2-motorige toestel was onderweg van de Bahama's naar Texas toen een motorstoring toesloeg zo'n 130 kilometer uit de kust van Florida. Een helikopter van de luchtmacht en de kustwacht redden de inzittenden. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. De matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Wes!
6: Ja toch, nog steeds op donderdag. Het is 11 uur geweest. In de morning met Wes, dus tot 12 uur vandaag ga ik jou meenemen met de beste R&B, hip-hop en Afro. Zometeen een hele hoop tracks voor je. Fantasy komt eraan. Na Sora, bij Galaxy Radio. Nieuwe tracks. Ja, toch.
5: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app.

Misschien dat op zo'n week als vandaag jouw fantasy ook de vrije loop neemt. Dat kan natuurlijk gebeuren. Het is vandaag donderdag, bijna weekend. Hou nog even vol. Zometeen gaan we Mama Leo horen, putting you down. Na deze ride bij Galaxy Radio. We are Galaxy. Hey, y'all take this serious. You're number one for hip-hop.

Putting It Down hoorde je Manalio op Galaxy Radio. En ik wil van jou zo meteen weten wat je favoriete working track is. En ik krijg al een aantal binnen. Maar stuur ze door via 085-029-4x2. Zometeen hoor je een heel kleine lijntje naar deze Cashing Out. En straks dus jouw favoriete werkplaat. Jouw working track. All right, with it, Nina. You know we smoking.

0: word.
1: Z Radio on FM, digital radio, and online.
2: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Schat, ik wil je hippen, ik moet bellen, even vijf.
3: Jacques Chirac.
2: Oh man.

0: De favorietrack van veel mensen. Leeuw Kleine en Milo hoorde je lijntje bij Galaxy. Maar we vragen jou eens, wat is jouw favoriete track? Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Jouw favoriete working track, jouw favoriete werkplaats. Waar je energie van krijgt en waar je de dag meter mee door kan. En ik vroeg hem aan jou dus eerder, wat is jouw favoriete working track dus? Stuur hem in via 085-029-4x2. En Nadia stuurde haar track in. Die zei, joh luister, we willen een beetje gaan dansen hier op kantoor vandaag. Het is een beetje een dode boel, dus er mag wat meer energie in. Gaan we regelen voor je. We gaan Kibba draaien. J Balvin, I love it hier. De Galaxy Radio, speciaal voor jou, Nadia.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Es una chimba, nadie lo sé como tú.
3: I love it, I love it, yeah. She don't need to answer back, shot the money, yeah. I love it, I love it. There's a report, see a crash, shot nobody, yeah.
4: Philly Jaldem, the real island connection. Hosted by Rockefeller Babe and the Philly Jaldem crew. We bring you straight dancehall heat. No cut, no censor. From the streets of Kingston to the vibes all across the Caribbean, the latest tunes, the hottest entertainment, and the real news them now hear nowhere else. This are the show where island culture talk loud, truth raw, and the music hit hard. Fiddy Jaldem, every Saturday from 9 p.m. only here on Galaxy Radio.
5: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app... of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
1: Show love to those timeless records.
8: Turn back, turn back.
9: To the classic.
1: Dropping another official Galaxy throwback.
10: Give up.

I wish I was a little bit taller. Carl Thomas hoorde je in Galaxy Radio. Ja, herkenbaar. Eerlijk is eerlijk. Zometeen Drake, Nokia. We gaan een beetje soort van back in time, maar dus niet. Alleen die Nokia doet me vaak denken aan de tijd waarop ik zelf zo'n telefoon had. Na Idali en KM, Ben Nova.

0: hoorde je Nokia, de telefoon uit de jaren 90 en de jaren zero's. Volgens mij iedereen die in die tijd leefde had wel zo'n telefoontje. Nokia hoorde je dus, Drake. Hey, ja, we gaan richting de lunchpauze. De lunchbreak mix van Sydney Kwekker staat voor je klaar. Om jouw lunchpauze leuker te gaan maken en meer energie te geven. En mij hoor je morgen weer. Tot morgen. Yeah,
1: what's up, it's Megan Thee Stallion.
2: What up, this your boy Lil Durk.
3: It's Quavo. Hey.
4: This is Galaxy Radio.
5: All day hip-hop.
4: This is where you hear the biggest stars. We

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aandeel 3i Groep, het moederbedrijf van winkelketen Action, kelderde vandaag bij de opening bijna 25% op de beurs in Londen. Dat is de grootste koersval sinds 2009. De verkopen van Action groeien nog, maar het tempo ligt met 2,4% op minder dan de helft van vorig jaar. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is gearresteerd op verdenking van witwassen. Eerder werd hij al verdacht daarvan. Zijn borgsom is vastgesteld op 2,7 miljoen euro. Yermak wordt in verband gebracht met een omkoopschandaal rondom staatsenergiebedrijf Ergaton, waarbij smeergeld zou zijn gebruikt voor de bouw van luxe huizen bij Kiev. De politie heeft woensdagavond tijdens het anti-AZC-protest in Loosdrecht 4 mensen aangehouden. Een 33-jarige man werd opgepakt voor openbare dronkenschap. Een 37-jarige man voor het bezitten van vuurwerk en een mes. Twee anderen werden aangehouden voor verstoring van de openbare orde en het hinderen van de politie. Bij noodweer in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn 89 mensen omgekomen en minstens 53 gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen of instortende gebouwen. Tientallen huizen raakten beschadigd en meer dan 100 dieren kwamen om het leven. Het weer nog. Vanmiddag concentreert een neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer kan optreden. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. En tot zover het nieuws.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
8: Yeah, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
8: You know the station.
0: On FM and digital radio.
8: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
8: Let's go.
0: 24 hours a day.
8: Bring it
9: back to that hip hop and R&B.
8: All day.
10: Back.
11: Galaxy.
12: Let's get it. What's going on, ladies and gentlemen?
13: It's 12 o'clock. Lunchtime, baby.
12: Yeah.
14: Where the ladies at?
13: Every day I listen.
15: Yeah, every day on my lunch break. It's like a party in my car.
16: Definitely like a party.
15: Woo.
16: No, really. I feel like I'm at the club.
17: You got me dancing and it's right back to

0: Download our free radio app now and listen everywhere you go.
1: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet. When it comes to
0: putting in work. Serving that hip-hop, afro and dancehall for your lunch break. Who that? Here is DJ Sydney Gregor, Life on the Galaxy Decks.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 PM. Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. Het Britse moederbedrijf van winkelketen Action is vandaag gekelderd op de beurs in Londen. Het concern waarschuwde voor zwakkere verkopen bij Action. Een teken dat zelfs budgetwinkels het zwaar hebben, nu de bestedingsruimte van consumenten onder druk wordt gezet door een hogere inflatie. De verkopen van Action stijgen nog wel, maar veel minder dan voorheen. De Cubaanse olievoorraden zijn op doordat de Verenigde Staten de brandstofimport blokkeren. Het land krijgt steeds vaker te maken met stroomstoringen. Cubanen gaan de straat op om te protesteren. Er zijn geen reserves en volgens de Cubaanse energieminister verkeert het elektriciteitsnet in kritieke toestand. De 12 medewerkers van het Radboud UMC die uit voorzorg in quarantaine zitten omdat ze mogelijk zijn blootgesteld aan het Hantavirus, zijn niet besmettelijk geweest voor anderen. Bloedonderzoek heeft dit bevestigd. Dat meldt het Nijmeegse ziekenhuis op een pagina met veelgestelde vragen over de situatie. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidak.
5: Goedemiddag, mijn naam is Lucinda hier bij Galaxy. You know what it is, elke dag van 1 tot 2. Let's get it started. JC, Dirt Off Your Shoulder uit 2004 hoor je zo meteen. Beginnen met Bad Bunny.
3: Come on!
2: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
6: Starts now.
3: We'll shut it down.
6: Right now.
2: Galaxy.

Mijn naam is Lucinda Sedok hier op Galaxy Radio. Sinds heb ik voor je klaar liggen met Good Days. Een Usher uit 2004. My Boo, heerlijke throwback. En het leuke is, Usher gaat dus toeren met Chris Brown. Yes, two kings, two R&B kings. Voor nu zie ik dat de data's in de tour eigenlijk alleen maar USA-omgeving is. Maar ik heb wel vermoeden dat deze mannen naar Nederland komen. Sowieso Londen en dan moeten ze naar Amsterdam komen. Ik wacht in ieder geval op ze, want dit wordt gewoon de shit. Dus ja, we wachten op jullie, Usher en Chris Brown. We beginnen met Russian Santa. We are Galaxy. I've been going in, yo. This is where the biggest stars come to play. Hey, every day's a party. Yo, this is Galaxy.

0: Ik weet niet of jij al geluncht hebt. Ik moet nog gaan lunchen, weet je dat? Erg, hè? Weet je dat lunchen... Nee, ontbijt is het meest belangrijke. Lunchen moeten we ook doen. En eigenlijk moet je een beetje minder met avond eten. Ja, zo werkt het niet. Ik kan minder met mijn ontbijt. Ik kan minder met mijn lunchen. Maar in de avond moet ik gewoon lekker eten, man. Sorry, ik ben gewoon een lekker bekkie. Maar een goede lunch is nooit verkeerd. Dus indien je al gegeten hebt... super tof dat jij nog steeds luistert naar Galaxy Radio met je volle maag. Maar ik heb wel een paar pokus waar je zo meteen op kan dansen. Dus dan gaan we het gewoon weer eraf werken. Komt helemaal goed. Lil Kleine Ghetto hoor je zo meteen. Tupac komt langs. Letter to my unborn. Hey, je kan zeggen wat je wil, maar deze man, echt... Gone too soon, man. Gone too soon. Nou ja, maar goed. En Fat Joe, beginnen we mee. Lekkere danspokoe. Ga staan. Stretch je benen. Ga een blokje om. Hoe dan ook. Geniet even van Fat Joe. What's love?
1: Galaxy Radio. All your hip-hop, R&B en Afro favorites. The beat drops non-stop. Let's drop more hip-hop bangers here on Galaxy Radio.

0: Zometeen hier op Galaxy, Bow Wow Like You en Jamie Foxx, Fall For Your Type.
1: Iedereen om je heen zegt het, dit is het beste idee ever. Dus dit wil je aan de man brengen en je begint een eigen webshop. En je wil iedereen laten weten dat ze dit bij jou kunnen kopen. Maar kansscores, rateconversies, ROI-waardes en gegevenssets? Nee joh, je wil gewoon laten horen wat je te bieden hebt aan een groot publiek. Dus kies jij voor een radiocampagne, want iedereen hoort het. Simpel en duidelijk. Geen dure buzzwoorden, gewoon jouw naam en het beste idee op de radio. Stel nu je eigen campagne samen en ga naar galaxy.nl. Dat is galxy.nl. Of bel 085-744-4774. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Yo. Everybody.
4: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
5: I'm here.
6: Yes, sir.
4: This is Galaxy Radio.
7: This is an official Galaxy throwback.
8: Back in the day.
7: Also played on Galaxy Throwback Radio.
9: 24/7 online at galaxy.radio.

0: blijf het elke keer zeggen, man. Ik hou van onze Nederlandse artiesten, hoog niveau. En Kevin, die bewijst het. Niks persoonlijks, die komt zometeen voor je langs. Twista uit 2009, Weather. Twista, the man with the fast tongue. En volgens mij is hij wel genomineerd. Althans, zegt men dat hij de snelste rapper is. Maar ik heb vernomen dat er nog een rapper op YouTube is die nog sneller dan Twista is. Maar dan denk ik, is het nog wel rap. Want ik moet nog wel kunnen verstaan wat je zegt. Snap je wat ik bedoel? Bij Twista heb ik dat. Het gaat snel, maar je hoort nog wel wat hij zegt. Hij is plotseling gestopt. Ik ga een keertje opzoeken wat hij aan het doen is. Als hij er nog is. Ja, ik vind het jammer. Because he was very talented. En mijn favoriete nummer voor hem is met Kanye. Celebrity Overnight. En wellicht komt hij ook wel een keertje langs. Sowieso. Olivia Dean, die hoor je nu. Man, I need.
1: Galaxy.radio. That hip-hop. Your favorite hip-hop.
2: Hip-hop.
1: En R&B.
3: Y'all know me.

0: zelf, soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapotte terug en in het tempo 20 rug verbrast. Niet best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzaken.
1: Het is alweer bijna tijd. Dus helaas, ik moet stoppen, maar niet getreurd. Morgen ben ik er gewoon weer, hier bij Galaxy, speciaal voor jou, van 1 tot 2. Ik zou zeggen, blijven luisteren naar Galaxy en ik spreek je morgen. Bye bye. Ja.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 2 PM. Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het Hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. Eén van deze mensen is een Nederlander. Het dodental in Kiev is verder opgelopen na massale Russische aanvallen. Functionarissen melden zeker 3 doden en meer dan 40 gewonden. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Volgens president Zelensky waren er vannacht meer dan 670 aanvaldrones en werden er 56 raketten ingezet. De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. Het Britse moederbedrijf van winkelketen Action is vandaag gekelderd op de beurs in Londen. Het concern waarschuwde voor zwakkere verkopen bij Action. Een teken dat zelfs budgetwinkels het zwaar hebben, nu de bestedingsruimte van consumenten onder druk wordt gezet door een hogere inflatie. De verkopen van Action stijgen nog wel, maar veel minder dan voorheen. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: We back. Rolling 10 joints in a row.
4: Do it!
6: Back inside that hip hop and R&B.
7: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
6: Light them up!
8: Sorry to bother you, honey.

Nog sterft dan? Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de laatste snoes in mijn bakje. Je hoeft niet te bellen nu hoe het is. Je hoeft niet te bellen nu hoe het gaat. Dingen gaan altijd als hoe ze moeten. Nu ben ik ijsstand weer op straat. Zeg hola je type nog. Zet mijn hart voor sale op restock. Kortingscode, fuck you. Blok mij, jij bent niet eens mijn type meer. Snapchat herinnering. Herinnert me weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer.

is leeg, staat waarwasje. Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, met de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet. Ik ben FaceTime, ben een bandiet. Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was

0: tell them the real island connection. Hosted by Rockefeller Babe and the Fidijal Dem crew, we bring you straight dancehall heat, no cut, no censor. From the streets of Kingston to the vibes all across the Caribbean, the latest tunes, the hottest entertainment, and the real news them now hear nowhere else. This are the show where island culture talk loud, truth raw, and the music hit hard. Fidijal Dem. Every Saturday from 9 p.m. only here on Galaxy Radio.
1: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
0: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
2: Hey. Oh. I hope you know my song.
3: Hallo.
0: We are Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 PM. Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De politie heeft gisteravond in Apeldoorn 5 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen noodopvang voor asielzoekers. Op de rotonde in de wijk De Maten is de afgelopen tijd vaker geprotesteerd tegen de opvangplannen in Apeldoorn. De verdachten, in de leeftijd van 16 tot 37 jaar, komen allemaal uit Apeldoorn. Dat zegt een woordvoerder van de politie. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. Eén van deze mensen is een Nederlander. Het dodental in Kiev is verder opgelopen na massale Russische aanvallen. Functionarissen melden zeker 3 doden en meer dan 40 gewonden. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Volgens president Zelensky waren er vannacht meer dan 670 aanvaldrones en werden er 56 raketten ingezet. De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het nieuws.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
5: We back. Rolling 10 joints in a row. Do it.
6: Back inside that hip hop and R&B.
7: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
8: Light them up.

0: iedereen om je heen zegt het. Dit is het beste idee ever. Dus dit wil je aan de man brengen en je begint een eigen webshop. En je wil iedereen laten weten dat ze dit bij jou kunnen kopen. Maar kansscores, rateconversies, ROI-waardes en gegevenssets? Nee joh, je wil gewoon laten horen wat je te bieden hebt aan een groot publiek. Dus kies jij voor een radiocampagne, want iedereen hoort het. Simpel en duidelijk. Geen dure buzzwoorden, gewoon jouw naam en het beste idee op de radio. Stel nu je eigen campagne samen en ga naar galaxy.nl. Dat is glxy.nl. Of bel 085-744-4774. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: Hey, yo, everybody.
3: Back to more hip-hop, R&B, afro en dancehall music.
4: I'm here.
5: Yes, sir.
3: This is Galaxy Radio.
6: Galaxy. Hold on, wait.
7: This is where the biggest stars come to play.
8: This is Chris Brown and you're listening.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 PM.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. Een Amerikaanse rechter weigert om alsnog een schikking van Elon Musk van $1,5 miljoen goed te keuren. Musk wil op die manier een zaak over mogelijke misleiding van beleggers afkopen, maar het bedrag wordt door kenners als erg laag beschouwd. De rechter ziet nog veel vraagtekens om tot een deal te komen. De politie heeft gisteravond in Apeldoorn 5 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen noodopvang voor asielzoekers. Op de rotonde in de wijk De Maten is de afgelopen tijd vaker geprotesteerd tegen de opvangplannen in Apeldoorn. De verdachten, in de leeftijd van 16 tot 37 jaar, komen allemaal uit Apeldoorn. Dat zegt een woordvoerder van de politie. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. 1 van deze mensen is een Nederlander. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
6: Normaal loods ik je door de file heen tussen 4 en 7 uur. Maar er staat niet zo heel veel file. Zeg maar gerust bijna niks. Want het is hemelvaart natuurlijk en de meeste mensen zijn vrij. Maar de muziek is er niet minder om. Boss B tot 7 uur. En de lijn is dan open. 085-029-4x2.
5: We are Galaxy Radio. On FM, DAB en in de free radio app.

Galaxy, je hoorde Intoxicated, daarvoor Soul King en Tour de Monde en Ira Star met comma's. Ik zei het aan het begin van het programma al, het is een rustige avondspits. Dus ik ga je waarschijnlijk niet door de files heen leiden, want die zijn er niet zo heel veel. Heeft alles te maken natuurlijk met hemelvaart. Veel mensen die hebben vrij vandaag en ik denk dat morgen ook niet echt druk wordt op de Nederlandse wegen. Want ja, als het op een donderdag een feestdag is, dan plakken veel mensen de vrijdag er even achteraan voor een lang weekend. Dus ik verwacht morgen ook niet heel veel opstoppingen. Er staan nog wel een klein beetje files. Die staan op de A12, de A20 en de A27. Want daar wordt namelijk aan de weg gewerkt en is de weg dicht. Je bent gewaarschuwd. Omrijden is het advies. Of ja, anders moet je gewoon even wat meer tijd ervoor uittrekken. En weinig files, maar wel veel muziek hier op Galaxy. Meek Mill komt er zo meteen aan. A$AP Rocky heb ik voor je klaar liggen met Friends Fayez, Illy en Marone met de nieuwe single Düsseldorf. Die hoor je zo meteen. Maar eerst Distinct en French Montana.

Brad Faiyaz, samen met A$AP Rocky, Stay Here For Life. Ja, dat had hij bijna niet kunnen zeggen, omdat hij het misschien niet had kunnen navertellen. Want in de maart van dit jaar werd namelijk bij Rihanna en A$AP Rocky op de oprit een dame aangetroffen die namelijk op de trailer had geschoten die op de oprit stond. En daar zaten Rihanna en A$AP Rocky in. En volgens de vandaag naar buiten gekomen details heeft Rihanna A$AP de grond opgeduwd en is die zo dus aan deze schietpartij ontkomen. Overigens waren in het huis onder andere de moeder van Rihanna en een nanny aanwezig, maar niemand raakte bij de schietpartijen gewond. De zitting voor deze zaak die is op 19 mei aanstaande. A$AP Rocky dus en Brent Faiyaz met Stay Here For Life hier op Galaxy. 085 029 4x2. Ondanks dat er weinig files zijn, gooien we wel de lijnen open voor je. Wil je plaatje aanvragen, wil je iets anders kwijt aan ons, dan kan je dat altijd melden via 085 029 4x2. Je kan bellen, maar je kan ook een appje sturen of even een voice memo achterlaten. 085 029 4x2 085 029 2222. Zet dat nummer in je telefoon.

0: 5'9 brown eyes.
1: Uit de Airplay Top 20, Dave & Tams, Rain Dance. En die Airplay Top 20 die kun je nalezen op onze website. Dat is galaxy.radio, glxy.radio. Daar staan de 20 meest gedraaide platen afgebeeld namelijk. En de Airplay Top 20 die hoor je aanstaande zaterdag weer tussen 2 en 4 uur hier op Galaxy. Daarvoor Davido samen met Oma Lee en With You. En Ashanti was er met een oudje dat heette Rock With You. Blijf luisteren, zometeen Doechii, Anxiety, 2 Chainz komt eraan. En nog veel en veel meer.
2: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
3: Pulling up with my friends.
4: We are Galaxy.
5: Galaxy. Come on.
6: Hey, what's up? This is SZA.
7: It's your boy Lil Durk.
8: It's me, your boy Diddy.
4: Galaxy.
9: Galaxy. Galaxy.

0: James, Lil Wayne en Usher hier op Galaxy. Je hoort de Transpiracy en daarvoor Doechii met Anxiety. 085-0924-4x2, dat is het nummer wat voor je openstaat. Elke middag tussen 4 en 7 is het gewoon open lijnenpolitiek. Je mag bellen, je mag appen, je mag whatsappen. En ik heb Tony aan de telefoon. Tony, vertel het maar.
1: Ja, ik wil jullie even zeggen dat jullie hard zijn, man. We luisteren elke dag. En jullie draaien gewoon veel muziek zonder te veel gelul.
0: Nou, dankjewel voor het compliment. Maar zullen we dit gesprek aan kort houden? Anders ga je daar klagen dat we te veel lullen.
1: Ik hoor je, man. Ja, draai maar weer muziek.
0: Ja, gaan we doen. Zometeen Bruno Mars, Leon Thomas komt eraan en Chief. Black music, black music, black music.

0: Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Je hoorde Chief en Thank God It's Friday. Nou, zover is het nog niet. Het is wel vrije dag vandaag. Het is namelijk hemelvaart. Het is rustig op de Nederlandse wegen. Veel mensen zijn vrij, dus je kan lekker radio luisteren en lekker bellen 085-029-4KT. Het is tijd voor nieuwe muziek.
1: Keep ready. New feature music on Galaxy Radio. You get it first.
0: Voor nieuwe muziek zit je goed hier bij Galaxy. Dit is de nieuwe van Naomi Sharon en het heet Better Days. En daarmee gaan we richting 5 uur. Ik spreek je zo meteen.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben vier onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden, op 14 mei 1940, werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:03, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. Een Amerikaanse rechter weigert om alsnog een schikking van Elon Musk van $1,5 miljoen goed te keuren. Musk wil op die manier een zaak over mogelijke misleiding van beleggers afkopen, maar het bedrag wordt door kenners als erg laag beschouwd. De rechter ziet nog veel vraagtekens om tot een deal te komen. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
7: En die zegt goedemiddag, tot 7 uur ben ik bij je. En straks na 7 schakelen we richting Groningen naar het Hoge Noorden. Want daar zit DJ Lowpro klaar, namelijk met Break North. Zometeen NASA en Distinct, Lil Kleine en Kulas. En Molly en Bees and Honey hier op Galaxy met Party Girl.
8: Let me explain something to you one time, man.
9: We right back.
10: Yeah. Galaxy.
11: Now more hip-hop and R&B.

0: hip hop and R&B. Everywhere.
1: Galaxy. Ook al is je papa rijk, schatje, wil ik dat je blijft, schatje, trap die wakker.

Niets is zo Hollands als over het weer lullen. Het was vandaag wel zonnig, maar het had voor mij best 10 graden warmer mogen zijn. Maar ik krijg toch zin in de zomer met dit soort plaatjes. Party Girls, dat van Molly en Bees en Honey. En daarvoor Lil Kleine en Kulas met Ghetto. 085 029 4x2. Schakel je er later in. Je weet het, elke middag tussen 4 en 7 hebben we open lijnen politiek. Je mag bellen, appen of WhatsApp als je plaatje wil aanvragen. Of je wil iets anders kwijt, laat van je horen. En ja, probeer zoveel mogelijk aan je verzoek te voldoen. Wie zijn wij om dat niet te doen? Dus heb je een verzoekplaat? Zijn er van die nummers waarbij je op dit moment, als je aan het werk bent, extra lekker werkt? Laat het weten via 085 029 4x2.

0: Chris Brown en For The Moment hier op Galaxy. Shannon aan de telefoon. Shannon, vertel het maar.
1: Ja, je kon toch muziek afvragen nu bij jullie?
0: Ja, klopt. Wat wil je horen?
1: Senzia, als het kan. Met Boss Up.
0: Ja, geen probleem. Ga ik zo meteen voor je draaien. En volgens mij heb ik op lijn 2 Max. Max, wat wil je?
2: Hey, zou je PG Junior met Jommen van het Volk willen draaien voor me?
0: Ja, die ga ik ook voor je draaien als je mij vertelt waar jouw radio de hele dag op staat.
2: Ja, Galaxy natuurlijk.
0: Oké, okay, Piet Junior komt er zometeen aan.
3: Galaxy plays all your favorites.
4: This is Galaxy.
5: Yeah.

0: dan blijft er soms niet. Ja, dat zijn er misschien twee porties, waardoor ik een boterham eet. Of niks.
1: Waarom ga jij met een lege maag naar bed?
2: We are playing the biggest bangers. Playing

0: Brad Faiyaz en Have To hier op Galaxy. Daarvoor OT Genesis met Coco, Senzia en Buzz Up. Speciaal voor Shannon en Piet Junior voor Max. Hij vroeg hem aan via 085-029-4x2 met Jongen van het Volk. Zometeen de banger van deze week. Het is de nieuwe van Boko Sam samen met Rijk Heet Ademnoot. En Capella Gray ligt voor je klaar.
1: Galaxy Radio, giving you the biggest bangers. Every day and every night.

0: go.
1: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Galaxy Banger. Brand new. Addicted to this new shit. Brand new. Hip-hop. Galaxy Banger.

Ik ben Gray hier op Galaxy. Het is donderdag, hemelvaartsdag. Het is rustig op de Nederlandse wegen. Bijna iedereen is vrij en zit thuis. Je kan lekker luisteren naar de radio. En daar hoor je heel veel muziek. Met nu de nieuwe van Headband. En die heet Boo.

0: Busy en ADF Samski en Lemonade. En ik heb het al eerder in het programma gezegd. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de merken tegenwoordig hebben uitgevonden dat ze artiesten kunnen inhuren. Daar poko's mee kunnen maken die dan de titel van een merk hebben. En ja, zo krijgen ze dus gratis reclame. En dit is ook reclame voor een drankje van Hard Seltzer, Lemonade. Waar overigens nog niet zo lang geleden heel veel klachten over gekomen waren. Want de reclamecampagne van Lemonade die zou namelijk te veel lijken op een frisdrankje. Terwijl er gewoon in Lemonade gewoon alcohol zit. En de fabrikant heeft gezegd dat ze dus de reclamecampagne gaan aanpassen. Maar goed, houd niet in dat dit gewoon eigenlijk dus gewoon reclame is in de vorm van een nieuwe poko van Busy en ADF Samski. Door de Lemonade, daarvoor Thames en What You Need. En Aya Nakamura met Bobo en Headband met de nieuwe single die heet Boo hier op Galaxy. Zometeen na zessen, meer bangers. Wat er allemaal gedraaid gaat worden, dat ga ik je zo meteen vertellen. Dat gaan we nou nog niet weggeven. Hou het even in spanning. Wat ik wel weet is namelijk dat hij in november op de planken staat. Dan heb ik het over Omalee. De voorverkoop die is al begonnen. Je kan nog kaartjes daarvoor krijgen. Zijn nieuwe single heet Waste en staat in de Airplay Top 20.
1: The biggest stars. You'll hear them all.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Paus Leo heeft kritiek geuit op Europese landen die meer geld uitgeven aan hun krijgsmacht. Hij zei tegen universiteitsstudenten in Rome dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. Hij zei ook dat de term defensiebestedingen eigenlijk niet goed is. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben vier onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940 werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:45, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. En dan het weer. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Morgen kunnen er verspreid over de dag nog een paar buien vallen. In de middag wordt het zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
4: This is where the biggest stars come to play.
2: Everybody, turn it up, turn it up.
3: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
5: Normaal roep ik altijd begin van je vrije donderdagavond. Maar ja, als je met helemaal vaart de hele dag vrij bent, dan valt dat enigszins in het water natuurlijk. Ik hoop dat je leuke dingen gedaan hebt vandaag. Of misschien heb je wel helemaal niks gedaan. Lekker uitgerust radio geluisterd. Dat is dan alleen maar goed. Nieuwe single van Kanye West. Is samen met Travis Scott. Heet Father. Die hoor je zometeen. En ook Molly en Tyler komen eraan.
0: This is what we do. We play all the music.
6: We go back, back, back, back to the back, back to the hip-hop.
0: We are Galaxy.
7: Yeah, turn it up a little.

0: Molly en Tyla en Buddy Go. En daarvoor Travis Scott en Kanye West met de nieuwe single die heet Father. Ja, en ik zeg het bijna iedere dag. Er gaan steeds meer stemmen in de Tweede Kamer op om Kanye de toegang tot Nederland te weigeren. Terwijl de grenzen hier natuurlijk wagenwijd openstaan. En je zou maar kaarten hebben voor Kanye West. Als een zwaard van Damocles hangt dat dan boven je hoofd. Komt hij wel? Of komt hij niet? Nou, we houden je op de hoogte. We gaan er richting de telefoon. Daar hangt Frans. En Frans heeft volgens mij veel kilometers nog voor de boeg, hè Frans?
1: Klopt, ben onderweg naar Frankrijk.
0: Gisteren was het zeker te druk.
1: Zeker, gisteren was het een puinhoop. Te veel files, dus daarom rij ik vandaag.
0: Oké, heel slim. En Galaxy aan natuurlijk, hè?
1: Ja, klopt. Galaxy op de app aan en gaan, zeg ik dan.
0: Kijk, dat horen we graag.
1: Cool man, enjoy.
0: En jij ook. En veilig rijden. Zometeen het Drake voor je. Cho en KM komen eraan. En ook Frenna met een nieuwe single die heet Star Life.
2: The hottest hip-hop.
3: What up, it's Tin Rally.
4: This is where I'm set.
3: And Elite Chopper.
2: And R&B.
5: Hey, it's Skylar Black.
6: What's good?
7: It's Kehlani.
2: This is Galaxy.

0: Als je dacht dat je in 2026 niks meer zou horen van deze man, dan is bij deze tegendeel bewezen. Je hoorde Frenna met zijn nieuwe single, die heette Starlight. Vandaar voor Cho en KM met Baddy Adem. Het is de Galaxy waar je naar luistert. 104.2 in Rotterdam, op 95.6 in Den Haag en omgeving, op 95.7 in Groot-Amsterdam, op 95.4 in Alkmaar en Noord-Holland, op 95.9 in het Groene Hart in Hilversum en in Almere en op 103.4 in Utrecht en omgeving. En natuurlijk overal in Nederland via DAB Plus te ontvangen. Als dat nog niet op je radio is ontdekt in de auto, dan moet je maar eens wat knopjes drukken of de handleiding lezen. Dan kom je er misschien achter dat je gewoon DAB Plus in de auto hebt zitten, zonder dat je dat überhaupt wist. Nou, we zitten daar ook op en we zijn landelijk te ontvangen. Dus overal waar je gaat kun je luisteren naar Galaxy.
1: We are Galaxy Radio.

0: French Montana en Ever Since You Left Me samen met Max B. Daarvoor E.G. Jones en Gas Station Love. En Carmen was er met Jumilde. Je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap en afro-music. Zometeen een oudje van Tupac. Dit heet Do For Love. Ik heb Finesse Two Times voor je klaar liggen met Back End en nog veel meer bangers.
1: Black music, black music.

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, wil je wiepen? Ik moet bellen, even wijden.
1: Jacques Chirac.

0: lukken. En Lil Kleine met het eindje. Daarvoor Finesse Two Times. En Backend zal ik de avond even met je doornemen hier op Galaxy. Zometeen tussen 7 en 9 uur schakelen we richting het Hoge Noorden. Daar zit DJ Lowpro voor je klaar met een nieuwe aflevering van zijn show. Dat heet Break North. Met erin natuurlijk veel aandacht voor nieuwe tracks. Maar ook albumreleases en dergelijke. Dus zometeen na 7 uur dus vanuit Grun. En vanavond vanaf 11 uur neemt onze eigen nachtkoningin Rosa G je mee de nacht in. Zo ziet de avond eruit hier op Galaxy.
1: This is where the biggest stars come to play.
2: Downtown trying to go to Soul City.
3: G-Pop, all we know is red rum, red rum, red rum.
2: Right, let me see you do it.
3: Big Draco, come up by the sketch.
2: Blue face, baby.
4: My house. When I grow up, I'm gonna buy me a
3: house.
2: Let's do it, right, do it.
1: We are Galaxy Radio.
5: Download our free radio app now.

Eliza en Madison Bay, you were the clock that. En daarvoor Brandy en Monica, The Boy Is Mine. Daar zijn ze nog steeds niet over uitgevochten. En Bad Bunny met DPMF. DJ Lopro is next in line, zometeen na 7 uur. Morgen zitten hier de meiden, Samora en Ernst in It's Friday. Als je er helemaal in zit, dan kom je er ook niet meer uit, hè? Ik spreek je maandag weer tussen 4 en 7 uur. Maak er een leuk weekend van als het een lang weekend is. Geniet ervan en ik zie je maandag. Hoi! Oh, I'm a superstar. This is where the biggest stars come to play. Let's go! What's up, it's Coil Ray. This Future. Hey, what's up, this Chris Brown. All the hits on Galaxy Radio. The only station that matters, period. We're doing it for the culture.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 p.m.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Ursula von der Leyen veroordeelt zware Russische droneaanvallen op Oekraïne, waarbij volgens Zelensky 5 doden en tientallen gewonden vielen. De Europese Unie werkt aan een nieuw dronepakket van zo'n 6 miljard euro en strengere sancties tegen Rusland. Moskou vindt dat Europa geen rol hoort te spelen in de vredesonderhandelingen. Mario Draghi heeft in Aken de prestigieuze internationale Karel de Grote prijs van Aken ontvangen. Bondskanselier Friedrich Merz prees Draghi's rol bij het redden van de euro's tijdens de schuldencrisis. Ook zijn recente pleidooi voor een innovatiever Europa kreeg alle lof. In de Golf van Oman is vermoedelijk het vrachtschip Hoi Chuan gekaapt door gewapende mannen. Volgens maritieme beveiligers zit de Iraanse revolutionaire garde achter de actie. Sinds de oorlog tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten zijn meerdere schepen aangevallen of gekaapt rond de Straat van Hormuz. De politie heeft het rijbewijs ingenomen van een 27-jarige motorrijder die met 194 km bij Maren-Kessel reed, waar 80 km is toegestaan. Even later reed hij ook met 121 km per uur binnen de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie beslist of hij een boete krijgt of dat hij wordt vervolgd. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: This is Lil Uzi Vert.
5: This Babyface Ray.
6: It's the homie Future, yeah, Future Hendrix.
0: All the hits on Galaxy.radio.
6: The only station that matters, period.
0: We're doing it for the culture.
3: This is DJ Lo Pro and Break North on Galaxy Radio.

Lifestyles of the Rich and Shameless van The Lost Boys. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en ja man, ik moet toch stilstaan bij deze release hoor. Het komt natuurlijk van het album Legal Drug Money en Lost Boys. Hele unieke groep in de jaren 90's. In de 90's. Een hele dope mix tussen hip-hop shit en ook een beetje gewoon de catchy tunes. Freaky Tyler is veel te vroeg overleden. That's how it goes. Maar ja, daar kunnen we niks aan doen. Wat wel een ding is, is dat de muziek gewoon voortleeft. En daarom heb ik zoiets van, ja man, ik wil dat gewoon toch 100% met je delen. Nu heb ik een brand new tune van Key Glock voor je klaarstaan. Key Glock, natuurlijk Paper Route Empire, Young Dolph, Memphis. Go heet die tune. En dat is dan exact wat ik ga doen voor je. I'm gonna play this tune. Je bent Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro on the ones and twos, right?

sowieso luister je naar Break North op Galaxy Radio. En ja, maar het ding is, er is natuurlijk een playlist. Ik ben DJ Lopro en ik ga hem sowieso 100% met je delen. Want er zitten hele lekkere tunes. Dus te beginnen met een brand new tune van Key Glock. Go! Heet hij natuurlijk. En ja, Key Glock, afkomstig uit Memphis. Onderdeel van Paper Route Empire. Veel dingen met Young Dolph samengemaakt. En probeert deze legacy voor te zetten. En toen dacht ik ineens van, wait a minute, Jay Fizzle zit op hetzelfde label. Dus laat ik deze gaan connecten met elkaar. Two C's en Jay Fizzle met Fuck the Budget. En dat kan je dan vinden op een project genaamd Tello versus Tello. Dus ga dat checken, mijn Paper Route Empire tribute all up in this one. Daarna Lansing Ruel met Mr. Nice Guy, featuring Jaron Benton. En wederom een combinatiemoment, want Jaron Benton heeft zelf ook een track uitgebracht genaamd 8-Bit Bully Remix, featuring DJ Hopper, Kai Problems en Jason Rose. Jaron Benton vind ik een hele dope artiest. Meer dan worth checking out. En dat vind ik omdat hij gewoon, ja, maar hij kan alle stijlen kan hij gewoon doen. Hij kan underground boom bap hip-hop shit doen. Hij kan op trappy-achtige beats rappen. Oftewel gewoon deze tijd, gewoon spitting bars. En dat vind ik dope. Want ja man, de stijlen in hip-hop evolueren. En dan vind ik het dope dat de artiesten daarin meegaan, man. Dat dus zijn die goede dingen. Daarna Mookie met Leash on Me featuring Jay Stalin. En de laatste bangers van Cameron met Dusky Part 2. Ja, Cameron. Hij is natuurlijk veel aan het podcasten met de It Is What It Is podcast. Wat eigenlijk een sports podcast is. American football en natuurlijk basketbal. Cameron in zijn jonge jaren is gewoon een goede basketballer geweest. En ook echt oprecht een goede basketballer. Gewoon iemand met skills. En het grappige is, Mace was in die tijd ook gewoon zijn teamgenoot. En dus die gaan way, way, way back. En ik vind het ook dat ze samen die podcast hebben. Maar ja, op z'n deel is Cameron ook een beetje een ding verwikkeld met Dame Dash. Waarvan Mace dan weer zegt van, hey, misschien is het toch tijd dat jullie elkaar weer gaan vinden. En ik hoop dat jullie het weer bij kunnen leggen. Cameron heeft op dit moment zoiets van, nah, I don't know about that. Maar we vinden het wel dope, want Mace is iemand in de directe cirkel van Cameron. Dus die kunnen alles tegen elkaar zeggen. Ze hebben ook een fallout gehad, maar they brothers, man. Dus en ik vind het dope dat Mace zoiets heeft van, ja, wait a minute, man. Jullie hebben wel magic gemaakt vroeger, dus ja, wie weet, man. Misschien landt het ooit wel een keer en we gaan het ervaren. Dit is natuurlijk een track waar die ook nog wel ingaat op dan de claim dat Dame Dash vindt dat de tanden van Cameron goedkoop zijn. En dan heb ik het over een budget van $52,000. Dat is wat Cameron aan heeft gegeven, dat hij heeft uitgegeven aan zijn gebit. A whole lot of money, in mijn beleving. Maar goed, daar denkt Dame Dash dan weer anders over. In elk geval, ja man, weet je, form your own opinion about that one. Ik ga nou van nu lekker verder met het draaien van lekkere tunes voor je. Want Terminology en Royal Flush, ook New York Legends, die hebben een gezamenlijk album uitgebracht. En dat vind ik heel dope. Royal Terms heet het album. Royal Flush ken je natuurlijk als MC uit Queens. En die film met Mike Geronimo heeft samengewerkt. Nu ga ik voor jou draaien. Angel Whispers featuring Drew Hoffa. En die is geproduceerd door A-Rap Music. En daar moet je video's gaan checken hoe hij de beats op de NPC murdered. Ik ben DJ Lopro on the ones and twos. En ik geef je de doopste tunes hier op Galaxy Radio bij Break North. Right?

0: wherever you go.
1: Feel good, look great. I know
0: on our free radio app. Download it now.
2: 100% Nederlandse hip-hop. Dat is Galaxy State. Van de grootste artiesten tot de nieuwste tracks van de Young Boys and Girls. Galaxy State ontvang je op FM 93.3 in Groot Amsterdam en Noord-Holland. Op DAB Plus en online in de gratis Galaxy app. Galaxy State, voor wie leeft op beats en bars.
0: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: This is DJ Low Pro in Break North on Galaxy Radio.
4: Check it out.

Zo, even de tijdsmachine aangezet hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en de tune waarnaar je net hebt geluisterd is van Walking Large met When I Flow. Het is een remix featuring Geiru the Damager. En dat kan je dan vinden op het album Riverside Pictures. En wat heel dope is, is dat Walking Large is een groep uit Duitsland. Vandaar dat Geiru the Damager aan het begin van de track zegt dat het om een international connect gaat. En dat klopt dan ook wel degelijk. En Geiru the Damager ken je natuurlijk van de Gangstar Foundation. Die de eerste twee albums van hem gewoon compleet geproduceerd heeft gehad door DJ Premier. En ja, man, Walking Large. Mid-90s hip-hop shit. Heel dope. Of eigenlijk ja, 96, 97 of something like that. Dat zijn van die dingen inderdaad. Way back volgde je dat al wel. En dat je ziet van ja, man. Ook gewoon international zijn we gewoon relevant met z'n allen in de hip-hop culture. En dat is nog steeds aan de hand en dat zijn die goede dingen. Daarom had ik zoiets van, weet je, ik ga deze tune ook met je delen. Want de kans dat je hem niet kent is ook wel aanwezig. En dan heb je nu en over weer nieuwe shit om gewoon naar te gaan zoeken. Om erin te gaan verdiepen. In elk geval, French Montana en Max B. Trekken natuurlijk veel op. En onlangs is het de versus geweest van French Montana versus Ricky Rosé. Wat ik wel interessant vind is dat Ricky Rosé in interviews nu tegenwoordig zegt dat hij hoopt dat Drake gaat winnen. Ik weet niet wat voor soort van goedmaak shit dit is. En dat is ook gewoon oké, man. Dat zijn dingen die ook gewoon heel goed kunnen. En dat niet alleen, hij hoopt ook gewoon dat het nieuwe album van Drake het heel goed gaat doen. Ik ben benieuwd wat voor tactiek het is van Rick Ross, maar dat zal de toekomst uitwijzen. Voor nu ga je luisteren naar French Montana en Max B met Smokin' Part 2 featuring Rick Ross. En ik weet zeker dat je deze beat herkent uit een eerdere tijd. Ik ben DJ Lopro on the ones and twos. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio.

0: Ja toch, en je luistert sowieso naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en het is tijd om je te gaan blessen met de playlist. Te beginnen met French Montana en Max B met Smoking Part 2 featuring Rick Ross. Ja man, de verses van French Montana versus Rick Ross is net out the window. En natuurlijk gewoon dope shit. En wat ik ook nice vind is dat French Montana bepaalde tunes die eigenlijk al in de bag had zo van, nou, maar daar wil ik wel een keer wat mee gaan doen. Die heeft hij speciaal bewaard voor het moment dat Max B is vrijgekomen. Hij ziet van, I got to set up my brother right. En dat zijn die goede, die hele dope hip-hop dingen. Zo van, oké okay, man, als ze dan out there zijn en als je vrij bent, dan ga ik ervoor zorgen dat jij meteen gewoon die raket aan kan doen. En ja man, dat je ook gewoon weer je money up kan krijgen. En dat zijn die dingen, man. Daar gaat het om in het leven, toch? Daarna T.I. met Mr. Him. Daarna California Kings met Chaffies. En ja, man. King T, CJ Mac, Papa, Low en Cocaine zijn op die track. En natuurlijk, King T ken je van de, als oprichter zelfs van ja, de Liquid Family. En dan heb ik het over de Alcoholics. Exhibit hoort daar ook bij. Onder andere dus West Coast Legends, California Kings sowieso. Daarna Casey Fetjes en Wiz Khalifa met Living Too Fast. Daar kan Lijpen ook wat van. Met de tune Netflix. Het album Rode Kaart is out there. You got to check that out. Dope shit. En ik vind het grappig, man. Die tegenstellingen, 35 klokjes van nou, zo'n gemiddeld zo'n 5 ton per stuk. Dat is niet niks, weet je wel. En aan de andere kant, rijdend in een goedkope auto via Dubai en weet ik het wat allemaal. De reis van naar geld toe gaan en geld hebben en het uit kunnen geven. En dat is zeker een Netflix-serie waard. Shit, man. Toch een merknaam genoemd. Maar dat komt omdat Lijpen die tunes heeft genoemd. Dus dat kan dan. In elk geval. Ja, man. Dat zijn die dingen. Nu is het tijd voor AZ. Hij heeft het een album Do or Die 3 uitgebracht. En de eerste die kwam in 1996 uit, 30 jaar geleden. Het grappige is, de lead single van dat album, Sugar Hill, hij vond het eerst niks. Maar later dat hij ziet van, ik ga dit omarmen, want het kan, zet wel mijn rekeningen recht. En 30 jaar later is hij nog steeds gewoon out there. En nu ga je luisteren naar de tune Still Jackie. Die is geproduceerd door Static Selector van AZ bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Low Pro, right?
1: Static Selector.
2: So dig, right? So I went over there, she's looking all good. She got her back turned, I tapped. I said, listen, looking beautiful, can I buy you a drink?

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 PM. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie Gebreisjes heeft de inwoners van Tenerife bedankt voor hun steun rond expeditieschip de Hondius. De WHO-chef prees ook de Spaanse regering, hulpverleners en bemanning. Volgens hem verliep de opvang van het schip rustig ondanks de zorgen over het Hantavirus. De Hondius is inmiddels terug naar Nederland. Het kabinet stelt 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor woningen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Ongeveer 70.000 mensen staan op de wachtlijst waar inmiddels 15 locaties en 500 woningen zijn. De komende jaren moeten er 3.000 bij komen, dat zegt het kabinet. Ursula von der Leyen veroordeelt zware Russische droneaanvallen op Oekraïne, waarbij volgens Zelensky 5 doden en tientallen gewonden vielen. De Europese Unie werkt aan een nieuw dronepakket van zo'n 6 miljard euro en strengere sancties tegen Rusland. Moskou vindt dat Europa geen rol hoort te spelen in de vredesonderhandelingen. Mario Draghi heeft in Aken de prestigieuze internationale Karel de Grote prijs van Aken ontvangen. Bondskanselier Friedrich Merz prees Draghi's rol bij het redden van de euro's tijdens de schuldencrisis. Ook zijn recente pleidooi voor een innovatiever Europa kreeg alle lof. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
4: Galaxy. Yeah, hottest station in the city.
5: On Galaxy.
6: Alright, now let's get back to that hip hop.
3: This is DJ Low Pro and Break North on Galaxy Radio.

Ho, wat een introductietrack voor het programma Break North. Hier op Galaxy Radio. De tune die je net hebt gehoord is natuurlijk van de Ultramagnetic MC's met Break North. Wat je kunt vinden op het legendarische album Critical Beatdown. De tijd ver vooruit en ook heel veel vocals uit dit album zijn gesampled. Waaronder ook gewoon, ja, mijn andere dingen. Dat kom je wel een keer tegen. Maar wat heel dope is natuurlijk, is dat deze groep was de tijd zo ver vooruit. Dat ze ook hebben meegeholpen, onder andere, vooral dan heb ik het over ZG, met het programmeren van de beats voor KRS-One, oftewel Boogie Down Productions in die tijd. De SP-1200, daar heb ik het dan over, het apparaat. Dat is een soort van, ja, een groovebox, een sampler, laat het zo maar noemen. Waar je dus inderdaad destijds 8 seconden had om te kunnen samplen voor het hele project. Dus je moest heel creatief zijn met het programmeren van het apparaat. En daar was ZG al heel goed in. En daarom had hij toen KRS-One ook meegeholpen met, ja, met het debuutalbum Criminal Minded. Het zijn die hip-hop dingen zoals dat ging. En ik weet niet wat het is met dat getal 1200 en apparaten. Want de Technics 1200 is natuurlijk ook legendarisch. Dat is de draaitafel. De draaitafel die nog steeds veel gebruikt wordt. En die menig hip-hop DJ nog steeds ergens heeft staan of nog steeds actief gebruikt. Omdat het eigenlijk een van de meest fijne apparaten is om mee te werken, nog steeds, gek genoeg. En dat heeft dan te maken met de stabiliteit en de fijngevoeligheid van, ja, de magnetische motor die erin zit. Hip-hop en techniek, dat gaat sowieso samen. Het klinkt gek, maar om creativiteit goed te kunnen uiten heb je soms techniek nodig. En hip-hop is daarin pioneering geweest. Ook andere drumcomputers die door fabrikanten zijn uitgekotst, eigenlijk min of meer, of stopgezet vanwege het niet dingen zijn marketable. Daarbij had hip-hop ziet van ik omarm het. Dan heb ik het bijvoorbeeld over de 808. En nu nog steeds is de 808 is gewoon daar. Dat is een specifieke drumcomputer ook. Heel leuk om mee te werken. Heel easy ook om te programmeren. Je kan het kids van 10 laten doen en ze halen de beats uit. Het komt gewoon goed. Ja, man. Maar nu is het tijd om gewoon het hele techniekverhaal te laten gaan. Want er zijn natuurlijk ook gewoon nieuwe tunes out there. En wat ik heel bijzonder vind is Aya Nakamura. Een hele style switch heeft ondergaan. En dat vind ik nice. Sexy Nana ga je naar luisteren. En die is featuring La Refleuse. Ik moet nog een beetje mijn Frans gaan oefenen. Ik heb niet zo goed opgelet bij dat vak, want dat heb ik nooit gehad op school. Anyway, je gaat nu luisteren Aya Nakamura en La Refleuse met Sexy Nana hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro on the ones and twos, right?

man. En als we vibe op deze laid-back beat, is het tijd om je te gaan blessen met de playlist. Want ja, waar heb je dan naar geluisterd bij Break North op Galaxy Radio? Dat ga ik je vertellen. Want je hebt natuurlijk als eerste heb je Aya Nakamura en La Revleuse gehoord met Sexy Nana. En ik vind het top dat Aya Nakamura, die je natuurlijk kent van de mega smash, Ja Ja, dat ze ook gewoon deze stijlen mee weet te pikken. Daarna OT The Real met The Last Time. En dat kun je vinden op het album Villain. Daarna Dave East en Scram Jones. En Mike and Keys met Touch Your Soul. Featuring Frank Benz. En dat kun je vinden op het album For The Love 2.5. Daarna Like met Party With You featuring Fonte en Terrace Martin. Fonte ken je het clip van de legendarische hip-hop groep Lil Brother. Dat gaan we ook samen met The Ninth Wonder. En Terrace Martin, hele dope artiest die sowieso hele jazzy dingen kan maken. Soms ook heel experimenteel, maar dat is ook juist wel lekker om af en toe gewoon eventjes gewoon die grens te verleggen en te kijken van oké, maar wat kan ik nog gewoon aan qua experiment in muziek. En dan kom je echt wel bij Terrace Martin uit. Echt gewoon zo'n perfecte muzikant eigenlijk. En als laatste Jimmy Ward is met Dinner in Frisco. En Frisco is natuurlijk San Francisco, maar dat weet je wel natuurlijk. En ook typisch die Bay Area sound in deze productie. En loving it, man. Die bounce kan alleen maar daar geproduceerd worden. In elk geval hebben Siggy en Dins een nieuwe tune uitgebracht genaamd Petje Scheef. Dus sowieso, man, zet je petje scheef op en ga luisteren naar Siggy en Dins hier bij Brick North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Low Pro, blessing you with the dopest tunes, right?

0: Music Month in June. Every weekday in the Galaxy Morning Marathon.
1: Bout presenteert Pas de Aux. Nederlandse hiphop op z'n best. Elke maandagavond om 7 uur op Galaxy Radio. Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
0: This is DJ Low Pro in Break North on Galaxy Radio.

En wat grappig is, de vader van Rakim. En dan heb ik het over A$AP Rocky. Want de A$AP Rocky die heette Rakim. Die is vernoemd naar Rakim van Eric B. en Rakim. Dus ja man, zo zie je maar weer hoe de legacy voortleeft in de hip-hop culture. In ieder geval is het tijd om je nu te gaan blessen met een brand new tune van Rick Hyde. Genaamd The Boss Thing, featuring Benny the Butcher, Miko en DJ Axis. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopron, the ones and two.

Ja toch. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en het is tijd om je te laten weten waar je net naar geluisterd hebt. Namelijk Eric B. en Rakim met I Ain't No Joke. En nu denk je, ja man, some old school shit, maar de 86... behoorlijk vernieuwend. Het legendarische album Paid in Full is toch wel, ja man, zo groundbreaking dat heel veel artiesten die hebben inspiratie daar vandaan gehaald. De manier van rappen is ook wel veranderd, mede door Rakim.

soms zie je de buren gluren. Heb jongens ready bro, je moet nog vacatures sturen. Ik ben een strijder in mijn vak, neem mijn tijd niet in beslag. Als het niet werkt, dit zijn dure uren. Ik ken de straat als geen andere, het gaat je last brengen. Zet bedrijven op mijn jongen, dat is pas gangster. Check je moeder, check je vader, dat is pas gangster. Van Unie komen met diploma, dat is pas gangster. Het is maar wie je hier als gangster ziet. Denk je aan Tony Montana, leef je in fantasy. Mijn cash is straight, geen bankgarantie en geen rentes hier. Ja bro, ik lach, mijn hak is hak, ik moet mijn centen zien. Recht is recht en krom is krom, dus we verdraaien niet. Om een boy die ik alleen nog maar in paaien zie. We komen stappen nu uit jets, ik ben de flyerstier. Kreeft een Olympias, ik zit bij Dynasty. Gewoon een jongen van de straat, maar heb een hoop bereikt. Als je

over dromen later. Met z'n allen op een klus, zo werd die slaaf gebroken. De hele buurt op brakkas, wie liet zijn ramen open? Jongens openen zaken, maar hebben zaken open. Mijn jongen uitgeleverd net, hij moet eraan geloven. Ik was actief, dat weet die camera op Pieter ook. Mijn eerste stapels waren vijfjes van de wietverkoop. Ik heb mijn boys waarmee ik chill, ik heb er een paar die ik alleen maar spreek voor pap. Ik hou het liever zo. Ik ken de werkers en de dieven ook. Maar ik ben liever met werkers dan met die dieven, bro. Als ik niet rapte was het drugs, of werd ik psycholoog. Ik heb gezien, al heb je pap, veel shit is niet te koop. Ben je bang om te verdrinken, aan de kant blijven. Selectief, kan niet met iedereen een band krijgen. Drink zo'n theetje met mama, ik ga weer langs rijden. Hey, money komt en gaat.

0: kleine stappen. Kleine stappen. Nu niet raar kijken als we voorbij je trappen. Voorbij je trappen.
1: This is DJ Low Pro on Galaxy Radio.

Dat is duidelijk. De horns kicken in. En dan is het tijd om je te laten weten waar je net naar geluisterd hebt hier bij Break North op Galaxy Radio. Bij DJ Low Pro. En de tunes die je hebt gehoord. Ja, te beginnen met Rick Hyde met Boss Fing featuring Benny the Butcher, Miko en DJ Axis. Daarna Big Crit met Not in the Whip. Featuring Justin Scott, some Houston music dedicated to Cadelia Baritz. In de deluxe version, daar kan je dit op vinden, dat is een album. Daarna Trap Dicky met Jacker. Ja man, moest even in het zuiden blijven, toch? De Veil, dat is waar je dat op kan vinden. Daarna, heel grappig eigenlijk man. Ik vind het dope dat Baku Sam er gewoon voor kiest om gewoon Nederlandse klassiekertjes te samplen. Popklassiekertjes. Waar je ook gewoon op een gemiddeld studentenfeest nog steeds kids blij mee maakt. Dan heb ik het natuurlijk over Linda, Roos en Jessica. Goede tijden, slechte tijden. Die heeft Baku Sam gesampled voor de track Ademnood. De gelijknamige track featuring Rijk. En ik vind dat ze dat dope hebben gedaan. Daarna Black Fortune met Grammy. En dat kun je vinden op Road to Ausland, de series. Daarna Lijpen met Vacature. Dat album, Rode Kaart. Dat is wat je sowieso in je rotatie gaat gooien. En de laatste tune die is van 38 Spesh en Method Man met The Main Line. En wat ik heel dope vind aan dit is 38 Spesh. Dat is de zoon van Kool G Rap, een legendarische hip-hop artiest uit Queens. En Method Man van de Wu-Tang Clan natuurlijk. Ja, en zo zie je dat die generaties hip-hop gewoon met elkaar gaan samenwerken. En dat zijn die goede dingen. Nu is het tijd om je te gaan blessen met een lekkere tune van Too Short. Drink and Smoke featuring E40 en Tiger. Dat is waar je naar gaat luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Low Pro on the ones and twos.

0: monster. She eat the dick up, she the heady monster. When the strippers on me, throw confetti down. When I touch a billion, that's when I'm rich.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. China gaat 200 vliegtuigen kopen van Boeing. Dat zei Donald Trump tijdens zijn bezoek aan China. Trump sprak in Beijing met president Xi Jinping. Volgens Trump stemde de Chinese president in met de bestelling die groter zou zijn dan Boeing had verwacht. Polen heeft voor het eerst een in het buitenland gesloten homohuwelijk erkend. Jakob Kupriak en Mateusz Trojan, die in 2018 in Berlijn trouwden, krijgen nu een Poolse huwelijksakte. De erkenning volgt op uitspraken van Poolse en Europese rechters. Premier Donald Tusk steunt erkenning van koppels van hetzelfde geslacht. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie Gebreisjes heeft de inwoners van Tenerife bedankt voor hun steun rond expeditieschip De Hondius. De WHO-chef prees ook de Spaanse regering, hulpverleners en bemanning. Volgens hem verliep de opvang van het schip rustig ondanks de zorgen over het hantavirus. De Hondius is inmiddels terug naar Nederland. Het kabinet stelt 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor woningen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Ongeveer 70.000 mensen staan op de wachtlijst waar inmiddels 15 locaties en 500 woningen zijn. De komende jaren moeten er 3.000 bij komen, dat zegt het kabinet. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
3: Galaxy. I got
4: my peoples with me.
5: I'm here now.
6: What's good? This is Wale.
7: This is DJ Khaled.
8: It's Meek Millie.
9: This is Drake.
0: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Op Saba is een grootschalige zoekactie gestart naar een vermiste Nederlandse wandelaar met de naam Erik. Een vijftiger die tijdens een wandeling in het Wells Bay-gebied verdween. Hulpdiensten, drones, warmtecamera's en een helikopter worden ingezet. Ook de kustwacht en de Nederlandse mariniers helpen mee. De autoriteiten adviseren het publiek om niet zelf te gaan zoeken. Een man uit Middelburg is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar cel voor brandstichting in een meubelmagazijn waarbij 3 jonge mensen omkwamen. Hij was ingehuurd door een Chinees echtpaar dat 30 jaar kreeg. De verdachte was eerder in Nederland al veroordeeld en aan Italië overgeleverd voor deze zaak. China gaat 200 vliegtuigen kopen van Boeing, dat zei Donald Trump tijdens zijn bezoek aan China. Trump sprak in Beijing met president Xi Jinping. Volgens Trump stemde de Chinese president in met de bestelling die groter zou zijn dan Boeing had verwacht. Polen heeft voor het eerst een in het buitenland gesloten homohuwelijk erkend. Jakob Kupriak en Mateusz Trojan, die in 2018 in Berlijn trouwden, krijgen nu een Poolse huwelijksakte. De erkenning volgt op uitspraken van Poolse en Europese rechters. Premier Donald Tusk steunt erkenning van koppels van hetzelfde geslacht. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
2: 24 hours a day.
4: This is what we do. We play all the music.
5: Let me get back.
6: Yo, what the play is, it's Kodak Black.
7: Hey, what's up, this is Chris Brown.
8: Sean Gunner.
9: We are Galaxy.
10: Galaxy.

0: Bij Galaxy hebben ze zin in de zomer. Want de zomer bij Galaxy begint al in mei. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis. Ja, voor niks. Nada. Noppes. Stel je eigen campagne nu samen en ga naar galaxy.radio/adverteren. Dat is galxy.radio/adverteren.
1: Of bel 085-744-4774.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: Ladies and gentlemen,
4: say my name, man.
5: We are Galaxy Radio.
6: Turn this up.
5: Listen anywhere on our free radio app.
7: Or online at galaxy.radio. Talk to me.

0: Check out
1: the music
2: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Tijdens Jeruzalemdag liepen duizenden nationalistische Israëliërs door Oost-Jeruzalem in een omstreden vlaggenmars ter herdenking van de inname in 1967. Palestijnen zien dit als een provocatie. Er waren spanningen, aanvallen op burgers en winkels en gevechten in de oude stad. Zeker 13 mensen zijn volgens de Israëlische media gearresteerd. Op Saba is een grootschalige zoekactie gestart naar een vermiste Nederlandse wandelaar met de naam Erik. Een vijftiger die tijdens een wandeling in het Wells Bay-gebied verdween. Hulpdiensten, drones, warmtecamera's en een helikopter worden ingezet. Ook de kustwacht en de Nederlandse mariniers helpen mee. De autoriteiten adviseren het publiek om niet zelf te gaan zoeken. Een man uit Middelburg is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar cel voor brandstichting in een meubelmagazijn waarbij 3 jonge mensen omkwamen. Hij was ingehuurd door een Chinees echtpaar dat 30 jaar kreeg. De verdachte was eerder in Nederland al veroordeeld en aan Italië overgeleverd voor deze zaak. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day, clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy. Rosa G.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: 100% Nederlandse hip-hop. Dat is Galaxy State. Van de grootste artiesten tot de nieuwste tracks van de Young Boys and Girls. Galaxy State ontvang je op FM 93.3 in Groot Amsterdam en Noord-Holland, op DAB Plus en online in de gratis Galaxy app. Galaxy State, voor wie leeft op beats en bars.
1: The night ain't quiet, it's alive. And Rosa G is the heartbeat. This is Rosa's World on Galaxy Radio.
2: What up, it's Kehlani. And this is my new song.
1: Kehlani, Out the Window, here on Galaxy.

0: good or lavish, us niggas got it. You just a bunch of ravenous addicts. Living for fancy haberdashery.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
5: This is Galaxy. It's 1 a.m.
6: Yeah, you know the station.
1: This is Galaxy Radio.
6: You know the station.
1: On FM and digital radio.
6: The music. Hip-hop and R&B all the time.
1: This is where the biggest stars come to play.
6: Let's go!
1: 24 hours a day.
7: Let's make it happen.
8: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
9: This is hip-hop, homie.
10: We live right here, baby.
8: Galaxy, the number one.

0: Adverteren op Galaxy? Onze accountmanagers maken voor jou een campagne op maat. Een nieuw product of speciale actie. Organiseer je een event of festival? Of wil je gewoon jouw merknaam beter bekendmaken onder de doelgroep van Galaxy? Kijk dan snel op galaxy.nl. Dat is galaxy.nl. En profiteer nu van onze zomeraanbieding. Want de zomer op Galaxy begint al in mei.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app... of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
2: Break it, get down.
3: Yeah.
2: Break it down.
3: Hip-hop.
2: Yeah.
3: Galaxy.